Waar is vast zijn. Wat een blanke, daar is een eetje glut. En dan de schok, die dan dus op mij zo komt. Maar voor die schoen.